0: groeide op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex van Helen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek. Daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon, met ook nog mogelijk een bui vooral in het binnenland bij 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
6: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien.
5: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
7: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
5: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. En noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel

mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuw-Leusen. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
4: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
4: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 6 kilometer met 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tenslotte is het aansluiten op de N35 Zwolle richting Almelo. Voor Wierdewest 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de knooppunt Oudijk en Duiven staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging heb je op de N318 Winterswijk richting Varsseveld. Tussen Aalten en Varsseveld 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het Duiven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek nog eens 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N332 Lochem richting Raalte. Tussen Lochem en Laren 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleurde de dijk

Theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuw-Leuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Bedrijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuw-Leuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12.

0: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV

0: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTV 4.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Dit is RTV 4.
13: Het Amazing Menu.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Aan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Amazing Menu.
1: RTP 4.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Dit is RTV 4.
16: Het Mazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tolano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De middag van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Bedrijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: AB Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij Hengelo Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een led en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. En op de N332 Raalte richting Lochem heb je tussen Lochem en Laren 10 minuten vertraging. De andere kant op duurt er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV

0: online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vooral vertraging op de A12 en de A35. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 dus, vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Knoopend Waterberg en Zevenaar, 25 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West en Delden staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en het kost je 20 minuten extra. De andere kant op, door een ongeluk, heb je ook 20 minuten vertraging. Tussen Almelo West en Borne West. Dat is dus de A35 in de richting van Enschede. Op de N332 Lochem richting Raalte heb je bij Lochem 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Deze week is het de Week tegen Kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
14: Dit is RTV 4.
18: RTV 4. Onderweg.

Trophy on the beat. Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. Die gebruiken de steps vaak. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Drijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A35 loopt het vast door een ongeluk. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 naar Duitsland tussen Knop het Waterberg en Zevenaar heb je een half uur vertraging. Dan de A35, Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden, drie kwartier vertraging. Door een ongeluk kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En door de file op de A12 loopt het ook vast op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: 1G ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Duiven een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen Ewijk en Ravenstein doe je er nog 10 minuten langer over. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De flinke regenval van de afgelopen weken heeft de regio goed gedaan. Na een droge start van augustus zijn de waterpeilen inmiddels weer op niveau en kleuren de dijken weer groener. Ook de komende week blijft het wisselvallig, wat goed is voor het herstel. De tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Ankersmit blijft voorlopig beschikbaar, omdat het water weer droger kan gaan worden. Streekmuseum De Kalkovens in Dedemsvaart doet op zaterdag 12 en zondag 13 september mee aan de Open Monumentendag. Bezoekers die kunnen gratis het museum en de smederij bekijken. En zaterdagmiddag is er een humoristisch wagenspel van theatergroep De Bende van Mina Koes. Ook kunnen bezoekers meevaren met een historische flat. Het museum is zaterdag open van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 5. En in Dalfsen en Nieuwleuzen vindt vrijdag 11 en zaterdag 12 september de 13e editie van Proef Dalfsen weer plaats. Bedrijven, musea, monumenten en andere bijzondere locaties openen hun deuren voor publiek. Dit jaar krijgt Nieuwleuzen extra aandacht vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen. RTV 4 is er zaterdag van 10 tot 4 uur bij en neemt je live mee tijdens de uitzending. Er zijn onder meer muziek, activiteiten, lokale producten en gratis vervoer tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest dus nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Short.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.
9: RTV 4.
1: De avondshow met Erik.

0: Ja, hoe mooi kan die avondshow beginnen? Black or White, Michael Jackson. En je hoorde het net al met Astrid, Rijd Door en Erik Snelweg. Nou, ik ben er. Astrid, die moest zo nodig feesten. Daarom is mijn grote kleine vriend ook weer aanwezig. Helaas, jaren niet. Is Douwe.
1: Ja, nou, goedenavond. Ik mocht weer... invallen, ja, heel
0: Douwe,
1: leuk.
0: Douwe, goedenavond.
1: Goedenavond, ja. Astrid is snel weg, dus ja.
0: Ja, ik denk dat hij snel aan de...
1: Ja, hij zit lekker te pimpelen in het... bij het voetbalveld, denk ik. BSV nu lezen.
0: Nee, bij het Oranjefeest, hè?
1: Oh, dat
0: de hele week. Ja, zeker. Ja,
1: oh, de hele week, hè?
0: Want ik ga gelijk even mee naar gang. Want op het ogenblik is rijden de oude oldtimers door het dorp heen.
1: Oh, leuk.
0: Tot 8 uur vanavond. En dan hebben we vanavond muziek bingo. Zeg ik dat heel goed?
1: Ja. Oh, dan gaat Astrid winnen.
0: Ja, een muziek bingo met Donna Music. Dat begint om 8 uur in de tent. Voor alle leeftijden, intree €10. Nou.
1: Ik zie dat voor me hoor, Astrid die helemaal vooraan staat.
0: Bingo, nee, die zit achterin en die moet vol gas naar voren rennen, want ze heeft bingo.
1: Ja, bingo, ik heb bingo.
0: Hallo, Harry, ik heb bingo.
1: Ik ben Astrid, ik heb bingo.
0: Ja, precies. Douwe, ik begin altijd met het fenomeenpraatje. Hoe was jouw week?
1: Goed, ja, druk. Afgelopen week even vrij geweest. We zijn werk in de supermarkt tegenwoordig. We zijn de supermarkt aan het verbouwen.
0: Ja, je bent met die grote flaporen supermarkt.
1: Ja, met die grote, die gele kleur.
0: Dus AH plus die Jumbo.
1: Ja, precies die.
0: Ja. Ah, die, ja. Ja, okay.
1: We zijn nu aan het verbouwen, dus we zijn vanmorgen begonnen met alle vakken weer in elkaar zetten.
0: Ja.
1: Ja, en een gestreste eigenaar die ondertussen als een kip zonder kop rondloopt.
0: Ja, dat doe jij ook altijd, maar goed. Dat...
1: Ja, precies. Dus dan zijn er nu de twee in de Jumbo rondlopen.
0: Nou, Jumbo.
1: Dat is de ja voor Jumbo.
0: Ja, ja.
1: Maar hoe was jouw week?
0: Nou, iedereen zegt altijd druk. Nou, ik ben lekker bezig geweest.
1: Ja, lekker aan het werk geweest.
0: Jazeker.
1: Een anderhalve week hoorde ik net. Jou.
0: Ja, nou, ja, goed, maar daar hebben we het nog wel even over. Dat ga ik nu nog niet vertellen.
1: Nee, ja, anderhalve week. Maar wat het is, hoor je zo, ja.
0: Ja, nou hoor je na 9 uur.
1: Ja, ja. Dat is dus,
0: nog een tijdje. Leuk. Mag ik ook met vakantie? Ja, ik gewoon lekker. Wij gaan door, hè. Wij gaan gewoon door. Zomers, winters. Alleen met kerst en oud en nieuw en met Pasen. En op de zaterdag en zondag doen wij op het werk niks. Voor de rest gaan we altijd door.
1: Ja, het gaat gewoon door de zaken, ja.
0: Ja, het gaat gewoon door.
1: Ja, zo werkt dat soms, ja.
0: Ja, het is best oranje.
1: ik zag dus de heenweg hierheen. Zag ik dus zo oranje vaartuig.
0: Zo oranje hoogwerker, ja. Waar je een heleboel van ziet.
1: Ja, een heleboel. Met een Belgisch kenteken in Zwolle.
0: Ja, dat kan.
1: Hoe kan dat? Het is een Nederlands bedrijf, toch?
0: Ja, maar... goed, wacht even. Ik ga dit even uitzetten. Bols is wereldwijd.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, is ook in België.
0: Ja, ja, je hebt zelf als collé en nog een paar van die firma's. Nee, dat is... Het wordt over de Europa, zeg maar, de wereld een beetje verdeeld.
1: Ah.
0: En dan, soms dan hebben wij ook wel eens een machinesauto die wij niet op voorraad hebben. Dan worden ze uit België gehaald.
1: Oh, dus af en toe heb je ook een Belgisch voertuig voor jou staan.
0: Ja.
1: Oh, nou ja, leuk toch?
0: Ja. Dat kan variëren van een saté-carrier tot een graafmachine.
1: Allemaal, het kan allemaal.
0: Alles
1: Belgisch kenteken erop.
0: Ja hoor, of een Duits kenteken hebben we ook.
1: Dat doen ze expres om een beetje belasting te ontduiken. Belgisch kenteken erop, dat betaal je minder. Maar nee dus, het is wel internationaal.
0: Ja, nee, het is gewoon internationaal.
1: Ja, zo, precies.
0: Dan gaan we even verder met muziek. Zo. Voor de rest hebben we de nieuwtjes. We hebben de... Ja, en daar is Douwe zo gek op. De roddeltjes.
1: Ja, ik heb alles weer openstaan hoor. Ertje Boulevard, de story, de party.
0: En de weekend.
1: De weekend. Ja, alles.
0: Ach. Hij is er helemaal klaar voor.
1: Ja, ik vind het smolder van.
0: Maar goed, dan moeten we straks even Harry even uit de kast halen. Want die heeft tegenwoordig een nieuwe base, sinds een tijdje.
1: Oh, roze. Heeft hij nu een roze zelfs?
0: Ja, ja, een oplaadbare.
1: Oh, dat is luxe?
0: Ja, zeker.
1: Dat is een hele luxe vooruitgang voor hem.
0: Ja, voor hem ook.
1: Ja.
0: Voor ons ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ik
0: zeker.
1: Ben benieuwd hoe hij veegt. Als hij een beetje meer tempo in heeft nu.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben de muziekdobbel. We hebben de doorgeefvraag. En we hebben natuurlijk lekkere muziek.
1: Ja, heerlijke muziek.
0: De muziekdobbel die komt even kijken uit de top 40 lijst week 36 1991. En voor de rest draaien we muziek van begin 90 en eind 80 jaren.
1: Ja, precies. Het kan echt van alle jaren zijn. Tussen 80 en
0: eind 80, begin 90.
1: Ja, precies.
0: En daarin vond ik, ja, ik had even van tevoren, voordat de show begon, even met Douwe, even hadden we even een vergadering van anderhalf uur over de muziek.
1: Ja, dat is altijd een dingetje, hè, de vergadering.
0: Ja, zeker. Het duurt anderhalve minuut, maar daar hebben we het niet over. Speciaal voor Astrid. Omdat hij vanavond naar de Oranje Bingo gaat. Hè?
1: Ja, dat is wel toepasselijk deze.
0: Ja. En dan weet ik zeker dat haar man Henry daar ook last van heeft. Ook al moet Sally morgen werken of zij moet morgen werken. Het maakt mij helemaal niet uit. Speciaal voor jullie is hier Honey. Maar vanavond heb ik hoofdpijn.

0: Nou, ik heb vanavond in ieder geval geen hoofdpijn.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee hoor, 100% niet.
1: Nee, er ligt bier in de koelkast hier, maar daar blijven we netjes vanaf.
0: Nee, er staat ook cola. Oh, cola 000.
1: Oh ja, die heb jij meegenomen, hè? Ja, zonder cafeïne.
0: Ja, een tijdje terug al meegenomen. Ik moet even hier wat verbouwen, hoor.
1: Ik dacht dat ik er helemaal aan het verbouwen was, maar doe ik de studio hier ondertussen het verbouwen. Dat doen we ook allemaal hier gewoon.
0: Ja, goed. Nieuwtjes, Douwe.
1: De nieuwtjes, ja.
0: Okay. Jij hebt er ook twee uit de krantjes geplukt.
1: En de krantjes erbij pakken.
0: Ja.
1: Want scholen leren over het Vechtdal.
0: Nou,
1: scholen in het Vechtdal kunnen weer deelnemen aan een educatief project. Beleef de omgeving. Leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan het project op een speelse en leerzame manier ontdekken. Wat is het nou, het Vechtdal? Wat is er nou gebeurd in het verleden bij het Vechtdal natuurlijk?
0: Waar bestaat het Vechtdal
1: uit? Daar gaan ze voor mij ook varen, hoor, zag ik op een...
0: Op de Vechtsompen?
1: Op de Vechtsompen. Met voor mij de Dalfse, wat is het?
0: Ja, je hebt in Ommen heb je er één of twee en de Dalfse heb je er één.
1: Ja, ik ben een paar maanden geleden of zo met die Bissing.
0: Ja?
1: Ben ik toen even live verslag gaan vanaf die...
0: Vanaf de Vechtsompen?
1: Vanaf de Vechtsompen in Ommen.
0: Leuk.
1: Ja, die mensen waren niet zo blij. Ik zat er midden in doorheen te praten natuurlijk. Door het hele, ik denk verslag, dus ja. Dan moet ik stil zijn op de radio.
0: Goed.
1: Dus, maar goed. Die leerlingen kunnen dus... zeg weer opgegeven daarvoor. Via een school. En dan hadden we ook nog... FC Dalfsen.
0: Wacht even. Hou niet te snel.
1: Oh, sorry.
0: Ik ben aan de beurt.
1: Oh, ja, jij bent aan de beurt.
0: Hé?
1: Excuseer.
0: Jeetje, mijn neus gaat ervan kriebelen.
1: Oh jee. Oh, dat is niet best.
0: Nou, van 8 tot en met 19 september... Dan zal je hier in de omgeving in het hele Vechtdal laagoogvliegende vliegtuigen zien. Want van 8 tot 19 september vindt vanaf vliegbasis Eindhoven de internationale military airborne oefening Falcon Leap plaats. En tijdens deze oefening georganiseerd door de 11e luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht. Verzorgt namelijk transportvliegtuigen van de Airborne Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht samen met de internationale partners het luchttransport. En ze trainen het droppen van vracht en parachutisten. De militaire toestellen vliegen deze periode over onze gemeentes en vliegen lager dan normaal. Ze zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Voor de vliegers is het trainen van laagvliegen van groot belang. Eet smakelijk. En hiermee een essentieel onderdeel van de oefening. Een recent voorbeeld is het droppen van voedselpakketten boven Gaza. Meer informatie hierover kan je trouwens vinden op over Falcon Leap vind je op www.defensie.nl/onderwerpen/falcon-leap.
1: FC Dalfsen, ik had het er net over, die zijn natuurlijk nu net begonnen. Het is een samenwerking van ASC 62 en SV Dalfsen. Die vieren zaterdag op Sportpark De Gerner de start van een nieuwe opening van het nieuwe voetbalseizoen. Want ze tellen bijna 80 teams bij elkaar.
0: Ja.
1: En 1600 actieve en passieve leden. Dus, genoeg mensen dus. En om 2:00 speelde dus de eerste, eerste van FC Dalfsen een officiële bekerwedstrijd tegen FC Ommen. Beide elftallen liepen met de jongste jeugdteams van FC Dalfsen op het veld. En het werd al snel 2-0 voor FC Dalfsen. Maar goed, Uiteindelijk is het 2-3 geworden. 2-3. En het is dus een nieuwe voetbalclub hier in de regio.
0: Ja, het is hetzelfde als FC Ommen, hè?
1: Ja, is ook samen.
0: Dat is ook een combi dan. Ja, niet omdat ze brood nodig was, maar dan zijn ze samen veel sterker.
1: Ja, dat is voor mij in Dalfsen ook het idee.
0: Ja. Nee, dat is ook gebeurd. Ja, klopt.
1: Er was eerst iedereen tegen volgens mij, maar uiteindelijk is het allemaal wel weer een compromis geworden van één club nu.
0: Ja, nee, dat klopt. Klopt. Dat is, vind ik ook wel mooi.
1: Ik ben afgelopen zaterdag zelf ook naar de bierbrouwerij geweest in Dalfsen trouwens.
0: Oh, de Vechtdalbrouwerij?
1: Ja, dat was op een nieuwe locatie.
0: Ja, dat is, als het goed is, op de hoek daar zo richting Gerne.
1: Ja, precies. Dat klopt. Ze hebben een hele kinderboerderij. Het is een soort... ze hadden een naam ervoor. Voor mij het Vechter nog iets. En dat is een kinderboerderij waar ze dus van Philadelphia... waar die verzorging wordt gedaan door mensen uit Philadelphia. En die bierbrouwerij, die wordt opgebouwd.
0: Tof.
1: Zijn ze nog mee bezig. Eind van dit jaar willen ze wel open. Begin volgend jaar.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Dus, maar het is wel lekker bier.
0: Dat weet ik. Heb je ook het zwart water geprobeerd?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, dat zou ik aanbevelen.
1: Ja, is die lekker?
0: Ja, die is echt gitzwart.
1: Ja?
0: Maar die is van de bovenste categorie.
1: Oh, dan gaan we die een keer proberen.
0: Ja, dan moet je wel bij blijven zitten. Niet te snel achter elkaar doordrinken. Ik heb er ervaring mee.
1: Dat iets te snel ging?
0: Ja.
1: Oh, precies. Ja, dat ging ook mensen rond het weg.
0: En dat op een dinsdagavond tijdens een bierproeverij. De volgende dag gewoon vroeg weer werken.
1: Oeh, dat is pittig.
0: Oei. Dat is pittig. Hé, ja. Genoeg gekletst. Kijk, heb jij trouwens de beste zangers gezien?
1: Nee, ik moet even terugkijken. Ik kreeg allemaal mensen gezien. Te horen dat het echt leuk was.
0: Ja, ja, want de Clouseau, daar hebben de aftrap gedaan.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Maar het is een heel mooi bruggetje naar het volgende nummer wat we gaan draaien. Want de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor, Desiree, die doet ook mee.
1: Ja, oh, leuk.
0: Ja, ja, leuk.
1: Ik ga echt terugkijken nog.
0: Ja, want haar volledige naam is natuurlijk Desiree Manders. En ze is geboren 28 oktober 1969. Dus mijn leeftijd exact.
1: Oh, kijk. Oh, dezelfde leeftijdcategorie.
0: Ja.
1: Zie je wel een band met z'n tweeën?
0: Ja, dat denk ik. Ja, qua muziek dan.
1: Ja, qua muziek. Ja, nee, oh, joh.
0: Oh. Alleen. Ja, het maakt niet uit. We gaan luisteren naar Two Brothers on the Fourth Floor. I can't help myself.

0: Ja, Two Brothers on the Fourth Floor, I Can't Help Myself. Dus mocht je nog niet gezien hebben, ik zou even kijken, Douwe.
1: Nou, ga zeker kijken, absoluut.
0: Absoluut, nog een nieuwtje, of twee, drie. Douwe.
1: Nou, de nieuwe wethouder van Dals is ingetogen.
0: Ja, waarom?
1: Want er is een nieuwe collega, of een nieuwe collega, Bert Roosendaal. Die is een nieuwe wethouder voor de gepensioneerde Ruud van Leeuwen. De ingetogen oud-Leuzenaar van de gemeente Belangen is bij velen al bekend door zijn werk in de klimaatadaptatie. Rust en soberheid straalt eruit. Maar onder de kalmte toont hij toch een man vol principes.
0: Nou, oké. Ik ben benieuwd.
1: Maar we moeten even kijken wat het wordt met hem.
0: Ja, ja, want ik weet dat de vorige van de wethouder, hoe heet die?
1: Je bedoelt Ruud van Leeuwen?
0: Ruud van Leeuwen, ik geloof dat hij bij mij in de straat woont.
1: Oh ja, die is nu net gepensioneerd.
0: Ja, klopt. Ja. Een hele leuke man. Hotelplannen bij de Troubadour in Hardenberg. Ja, die zijn van tafel.
1: Oh?
0: Ja, want hoewel de geplande hotel naast Grand Café de Troubadour niet doorgaat, geeft de gemeente Hardenberg de ambitie voor een hotel in de stad namelijk niet op. Zo laat het college van BW in de brief weten. De directie van Grand Café de Troubadour liet onlangs aan het college weten de plannen voor het hotel niet voor te zetten. Door veranderde economische omstandigheden zou een hotel op deze plek niet langer bedrijfseconomisch, ja, wat een woord, verantwoord te exploiteren zijn. Zo, nou, dat is een mooi scribbelzinnetje.
1: Nou.
0: Het college van BW gaat onderzoeken of een hotel op een andere locatie wel mogelijk is en kansrijk. En tegelijkertijd wordt er gekeken naar een nieuwe invulling van het parkeerterrein waar het hotel was gepland. Ik zou gewoon gratis parkeren doen. Ja.
1: Dat is makkelijk.
0: Ja, want de gemeente Hardenberg gaat nu ook twee sporen volgen. Voor het parkeerterrein wordt binnen het gebiedsprofiel lage doelen onderzocht welke toekomstige invulling passend is. En daarbij wordt niet alleen naar het terrein zelf gekeken, maar ook naar het hele gebied rond de lage doelen. Daar liggen natuurlijk onder meer Grand Café de Troubadour, de Stefanuskerk, het Wilhelminaplein en de Kastanjehof. En het college van BNW wil voor dit gebied vastleggen welke bestaande kwaliteiten behouden moeten blijven en waar nodig versterkt. Het hotel blijft trouwens wel op de agenda staan. Ze willen graag een hotel in het centrum hebben.
1: Nou, dat is leuk. Mooie aanwinst. Wat ook een mooie aanwinst is, is in het najaar krijgt Dals een nieuwe horecazaak erbij. Schoonzus Jorinde en Melissa openen Marley's Coffee & More aan het Kerkplein. In het oude Chinees pand.
0: Oh, dat is naast de Chinees. Ja, en de zwarmatent.
1: In de Chinees dus.
0: Ja, hè? Naast de zwarmatent. En ja.
1: Bij de visboer om de hoek.
0: Ja.
1: Daar gaan ze een koffiezaakje openen.
0: Maar er zijn best wel veel. Ja, oké. Okay.
1: Dat is natuurlijk al jaren leeg.
0: Ja, dat klopt.
1: Die Chinees, die staat echt al tijden leeg. Dus het enthousiasme spat er vanaf bij de schoonzussen. Het hoogtepunt is dat ze kunnen zeggen, goh, wat vet. Nou ja, goed, het duurt nog even. Maar ze hebben wel lekkere koffie. Ook decafé wordt er aangeboden. Dus echt bonen die gemalen worden. Dan onderscheiden we ons ook mee, zeggen ze. Dus hopelijk wordt het een groot succes. Ergens in het najaar. We moeten nog verbouwd worden. De twee hebben in ieder geval heel veel zin in.
0: Nou, oké. Er zijn best wel veel koffietentjes eigenlijk in Dallas, hè? Daar in die hoek.
1: Ja.
0: Want je hebt de Zeven Deugden.
1: Ja.
0: Je hebt Bakkerij van de Most. Je hebt Mokcafé. Die zit in dezelfde straat allemaal. En dan heb je de Hema met een koffie tegenwoordig. Met een koffiehoek en het terras buiten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bij het water heb je ook natuurlijk wat restaurantjes nog.
0: Ja, wordt het niet te veel dan?
1: Ja. Moet de wethouder niet ingrijpen?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Burgemeester
0: misschien is dat wel een hele leuke. En dan gaan we dat dus zelf een keertje aan doen vragen.
1: Nou, misschien kunnen we ook heen. Ja, dat is een goed idee. Nou,
0: of gewoon dat ze uitnodigen in de studio.
1: Ja, ook heel leuk. Ja.
0: Kan helemaal geen kwaad.
1: Nou ja, laat ze mee heen komen met een koffieapparaat.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Alles beter dan het filterapparaat wat we hier hebben.
0: Dat onprettige apparaat bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, daar kan ik niks doen. En muziek. Nog meer van het mooie. Waaronder deze van Cher. Ken je Cher?
1: Ja, do you believe in love?
0: Zij is even kijken, hoe oud zou ze nou zijn?
1: Poeh.
0: Oh, ik zal eens even kijken, want volgens mij...
1: Nou, op leeftijd. Ze is...
0: 80 jaar, hè?
1: 80, ja.
0: Hé, maar ja, goed, oké, er is best wel wat aan verbouwd.
1: Als je zo de foto's ziet, dan... ja, van vroeger en nu.
0: Ja, daarom.
1: Is er wat aan verbouwd?
0: En dan gaan we naar een nummer van de luisteraar. Love and Understanding. Ken je dat nummer? Ik vind dat trouwens een van de mooiere nummers. Van Cher. Daar gaan we naar luisteren.
1: Bekende,
0: de avondshow met Douwe.
1: En met Erik.

0: Ja, een prachtig nummer van Cher. Love and Understanding. Hier bij RTV 4. Kijk, dat kost mij geen gehaktballen.
1: Nee, jij doet het goed. Ik verspreek me gewoon eens.
0: Hey, even heel wat anders. Overal zijn de feestweken allemaal een beetje afgelopen.
1: Ja, bij Oud Leuzen hadden we een paar
0: vorige
1: weken
0: week, vorige week was Oud Leuzen, of de week ervoor.
1: Ja.
0: En overal ongeveer.
1: Om een Bissing hebben we gehad.
0: Ja, maar nu in Nieuw Leuzen is het Oranjefeest.
1: Ja, daar is Astrid nu heen, ja.
0: Jij gaat er ook heen.
1: Ja, ik ga er zaterdag ook heen.
0: Ja, jij mag vrijwilliger spelen.
1: Ik ga vrijwilliger doen.
0: En wat gaan we doen?
1: Ik ga kaartjes scannen bij de Autorodeo.
0: Oh ja.
1: Op de leukste dag ben ik er. De Autorodeo, ja,
0: normaal sta ik er ook altijd. De hele zaterdag tot in de nacht.
1: Maar waarom ben je er dan niet?
0: Ik heb dit keer... Ik loop al iets al jaren te schreeuwen. En toch laat ik telkens de Oranje Vereniging voorgaan.
1: Oh.
0: En nu heb ik zoiets van... Nou, kies ik eens daarvoor.
1: Nou, dat is ook goed.
0: Ja. Ik ga gewoon wat leuks doen samen met mijn wederhelft.
1: Nou, dat is ook weer goed.
0: Ja.
1: Ik ga nu een keer...
0: Jij gaat mijn taak overnemen.
1: Ik ga de taak overnemen. Ik ga daar om 8 uur moeten zijn of zo, 9 uur.
0: 'S Ochtends.
1: 'S Morgens. En dan ga ik kaartjes scannen.
0: Ja.
1: En dan ga ik 's middags op een golfkarretje...
0: Rondcrossen.
1: Rondcrossen met wat kratjes drinken achterop.
0: Ja, leuk.
1: Dus, en ook allemaal ter ere van... XV4.
0: Ja, dat is wel leuk. Maar even het programma voor de aankomende week even verder doornemen. Want dat vind ik wel leuk om te vertellen. Morgen is het namelijk Peuter en Kleutermiddag met Jet en Jul.
1: Ah, dat is
0: leuk.
1: We gaan
0: samen op avontuur. De dolle dames maken er altijd weer een feestje van. En zetten de boel graag op hun kop. Dus dat is altijd wel leuk.
1: Zeker.
0: Want, en dan hebben we ook de Teenage Party met Muziek Bingo. Dat is er ook donderdag. Dat is van 6:30 tot 9:00. Dat is tot en met 17 jaar. Gratis. Niks 18 staat er ook nog even netjes onder.
1: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Ja. Even kijken. Ja, dat is natuurlijk leuk. En dan hebben we even kijken.
1: Feestavond met DJ Plato.
0: Ja, DJ Plato en Bar Gezellig. Nou. En dat is donderdag. Ja, vrijdag kinderspelen op de vrijdag. En even kijken, wat hebben we nog meer?
1: De concours.
0: Concours de Elegance. Ja, dat is wel leuk.
1: Klinkt een beetje Frans.
0: Ja, dan worden de rodeo-trein worden de auto's die zaterdag meedoen aan de auto vast tentoongesteld. Dan zijn ze nog heel. Kan je even kijken?
1: Ja,
0: kan je met ze praten? En dat is altijd wel leuk.
1: Oh, nou.
0: Dat is van 6 tot 8. En een feestavond met de Empire Coffee Band en DJ Bert, Jan en Wessel. Van 9 tot 1. En dan de zaterdag, jawel. Daar loopt het hele dorp.
1: Maar dat is een hele spektakel. En het is ook... alle kaartjes waren voor maar binnen een kwartier uitverkocht voor de Autorodeo.
0: Ja, ja. Het is altijd leuk. Dat is de Autorodeo. Van 11 tot 5.
1: Dat
0: is de start. Er is altijd één winnaar. Het is gewoon leuk. En daarna heb je natuurlijk de Rodeo Afterparty.
1: Met
0: volle. Heerlijk. De feestavond met Q Music. Een foute party.
1: Ja, dat is altijd wel leuk. De foute party.
0: Ja. Heerlijk.
1: Ik hou ervan. Foute muziek.
0: Ja, dat is gewoon heerlijke muziek. Dus kijk even of er nog herder zijn. Er geloof ik nog wel. Of voor de vrijdag, zaterdagavond zijn er nog wel kernder, geloof ik, nog wel kaarten.
1: Even kijken. Ja, dus. Autorodeo is uitverkocht. Dat snappen we. Maar de feestavond, er zijn nog kaarten voor.
0: Ja, en voor de vrijdagavond ook?
1: Ook nog. Allebei €10, nou, 87.
0: Ja, en de munten die zijn. Even kijken, 70 stuks is €50. 17 stuks. Dus dat is 3 euro? Ja, 3 euro muntje.
1: Nou. 3 euro voor een muntje van de Autorodeo. Nou.
0: Nou, leuk. Dus ga er nog wijn. Heb je zin om te feesten? Kijk even en koop een kaartje. Ga er gewoon lekker heen.
1: Ja, was het leuk.
0: Ja, want afgelopen zondag waren we er ook, hè?
1: Dit was de Oranjedienst, hè?
0: Ja, die heb ik samen live uitgezonden. Samen met Paul hebben wij dat verzorgd.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Maar het is een soort kerkdienst in een grote tent, moet ik voor me zien. En er komen ook echt veel mensen op af. Heel Nieuw Leuzen komt dan in plaats van...
0: Ja, het is van de gezamenlijke kerk hier in Nieuw Leuzen.
1: Oké, dus een gereformeerde kerk. Alles

0: Nou, zo klinkt gezellig.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd, zaterdag hoor, met de Auto Rodeo.
1: Dat is leuk.
0: Vorig jaar ben ik voor het eerst geweest.
1: Ja.
0: Gewoon als gast en niet als verweerder, maar ik heb mijn ogen uitgekeken.
1: Toen heb ik je ook gezien.
0: Ja.
1: Bij de ingangscontrole. Ja.
0: Toen mocht ik niet naar binnen. Toen ook nog gedoe met mijn kaartje.
1: Oh ja, dat was jij.
0: Dat was ik. Ja, een groot roopdingetje.
1: Stond ik vanaf de ochtend zacht tot 's nachts. Dan heb ik alle
0: dronken druppies weer veilig naar huis gebracht.
1: Ja, nee, die gaan zelf naar huis doen. Daarna zelf aan bier.
0: Ja, mogen jullie zelf ook aan bier daarna?
1: Na afloop.
0: Oh.
1: Met een gakbal.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nou, dan ga ik daarom vragen.
1: Dus. Maar goed, we gaan door met muziek. Ik weet dat er twee hele grote fans zijn hier bij RTV 4 Vechtal.
0: Twee
1: hele grote fans. Eentje die zouden we vanavond gebellen, maar die heeft even wat anders te doen.
0: Oh, geeft hij niet druk?
1: Ja.
0: Oh, stuur nog even een appje.
1: Nee, Kelvin, hè, maar goed, die zoekt een vriendin.
0: Nog steeds.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Oh ja?
1: Ja, wel joh, dat gaat goed komen. Oh. We gaan Gerard Joling draaien.
0: Ja, wij gaan volgend jaar naar Gerard Joling misschien.
1: Ga je naar Gerard Joling?
0: Ja, dat is het laatste concert.
1: Oké, dat is wel leuk.
0: In februari volgend jaar hebben we twee kaarten op de kop getikt.
1: Nice.
0: Ja, we moesten, hè, als groot fan. Dan,
1: Ja, en dan speciaal voor jullie.
0: Oh,
1: ook
0: fijn.
1: Voor jou, Douwe. Jij bent een van die twee fans.
0: Ja, precies.
1: Draaien we dit nummer van Gerard Joling. Eentje waar gewoon je broek van in het kruis kiet.
0: Ja.
1: No more boleros. Hier bij RTV 4.
0: Oh.
1: Lekker is die, hè?
0: Oh, prachtig.
1: Dat is gewoon een intro van ruim een minuut.
0: Een minuut? Ja, die man die sprak niet zoveel vroeger.
1: Nee, maar hij kon wel hoog.
0: Ja, hij kan heel hoog zingen.
1: Luister maar goed. Krijgt hij ook zo hoog zien komen?
0: Moet je in zijn ballen gekrepen, ja.

0: Ja, mooi nummer. Nena Cherry, Buffalo Stand hier op RTV 4. Bij de avondshow met Douwe.
1: Is het tijd, Erik? Ja? Is het tijd voor mijn...
0: Wacht even. Ik ga even naar de kast. Momentje, hoor.
1: Oh ja, Harry, ja? Kom, met z'n nieuwe bezem.
2: Pak jij een bezem nou toch, man. Kom op.
0: Ja hoor, daarna. Kijk eens. Moet je eens kijken wat een mooie roze, Douwe.
1: En hij gaat als een tierenlier, hè, met die bezem.
0: Ja.
1: Van die hele studio, 5 minuten doen.
0: Hij kan hem draadloos opladen.
1: Oh, wauw. Dat is een nieuwigheid van hem.
0: Ja, zeker. Hij zet hem gewoon op zijn matje en dan laat hij draadloos op.
1: En gaat dus een speer, gaat hij weer de hele studio langs.
0: Ja,
1: en dan,
0: zeker. Maar Douwe,
1: nou,
0: vertel.
1: André Verduin gaat verhuizen. Hij gaat verhuizen. Hij woont in Amsterdam. En in oktober gaat hij verhuizen naar Laren. Hij heeft 6 jaar geleden natuurlijk afscheid genomen van zijn man Martin. Die is 79 geworden, of die is overleden. Zelf is André Hazes toch 79, of André Hazes, André van Duin. Niet in de war raken. André Hazes is al lang van ons verdwenen, helaas. Maar Martin is overleden aan zijn ex-man, aan gevolgen van kanker.
0: Ja, hij is overleden aan kanker. En hij gaat er samenwonen met zijn nieuwe vriend Fernando in Laren.
1: Ja.
0: Want daar heeft hij 2 appartementen naast elkaar gekocht. En in de afgelopen periode is hij natuurlijk hard gewerkt om daar 1 geheel van te maken.
1: Het monumentale grachtenplan staat voor 6 miljoen te koop.
0: Nou, ik dus, zal eens even kijken wat ik in mijn portemonnee heb.
1: Als je nog een leuk zakcentje over hebt. Maar ze gaan nu in het magische plek in Laren wonen.
0: Maar zou jij in Amsterdam willen wonen?
1: Nou, Nee. Nee, ik ben toevallig 2 weken geleden. Ben ik naar het Prinsengrachtconcert geweest. Was erg leuk, maar ik zou niet willen wonen. Dan heb je de hele tijd dat rumoer van de stad.
0: Ja, oké, dat is duidelijk.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer?
0: Mark-Marie Huibrechts.
1: Piepkuikentje wordt hij ook wel genoemd bij Vandaag in Sight. Die is een van de nieuwe deelnemers van de Belgische seizoen van De Verraders. Hij is erg geliefd in België, maar ook... Niet bij iedereen. Ik weet dat Gert Verhulst een confrontatie heeft gehad met hem. En sindsdien mag hij daar niet meer komen. Maar hij doet mee aan een nieuwe verzoen van De Verraders in België. Waar ook onder andere in zijn podcast Mark, Marie en Isa vinden iets. Heeft hij wat dingen verteld. Onder andere over De Verraders. Het is erg wild seizoen, zegt hij. Het is een... Ook Ruben van der Gucht komt uitgebreid te sprake. Dat is ook een Belgische, bekende Belg.
0: Een Belgische bekende Belg.
1: Ja, we zien het allemaal. Dingen gedisqualificeerd worden door mensen. Dus het is een... vertelt hij al.
0: Maar ik op zich, weet je wel... ik kijk ook wel eens... Er is ook zo'n programma met hoe heet die Erik vanuit België.
1: Oh, Erik van Looy, voor mij is hij.
0: Ja, die hebben hier ook een leuk programma. En dat is toch eigenlijk best wel leuk. We worden ook van de Nederlanders, hoe Nederlanders denken.
1: Ja, de Belgen genieten er echt van, hè?
0: Ja.
1: Die genieten van hoe als de Nederlanders een keer te gast zijn ergens daar. Die vinden het echt geweldig, ook hoe wij gewoon praten, gewoon direct. Ja. Die zeggen gewoon, dit is gewoon kloten. En die Belgen liggen helemaal in een deuk, als we dat zeggen. Ja, die vinden het...
0: Die vinden het wel prachtig. Hebben we nog wat mannen mooi nieuws?
1: Even kijken, wat hebben we nog... Oh ja, Yvonne Jaspers over de band met overleden boer John. Hij is voelde als een familielid. Oud boer zoekt trouw deelnemer John. Die is overleden. En de presentatie van Jaspers is diep geraakt. Vertel ze aan Shownieuws. Het is een familielid die we eigenlijk missen. Alsof een familielid weg is. Nou ja, dat is altijd wel een dingetje. Maar ja, ik denk ook van... Het is een programma, hè?
0: Jawel, maar toch. Ik denk dat je met die opnames toch een bepaalde band met elkaar opbouwt.
1: Dat denk ik ook wel. Ja. En natuurlijk Martin Meiland. Hij was vorige week jarig.
0: Ja.
1: De 26 augustus was hij jarig. Hij moet flink aan de bak. En Koen Kardashian, ook met Pieter van Dijk, zet zijn hond Foppelien in het zonnetje. Dus Rutger Vink is vandaag jarig, 37 jaar. Martin Meiland is lekker aan het klussen in het nieuwe huis van Montana. Die zie je op een foto, zie je hem bezig met een soort drillboor. Is hij de grond aan het... Lekker aan het dekken, op de vloer kapot maken bedoel ik. Die is lekker bezig. En Koen Pieter van Dijk, ook wel Koen Kardashian, heeft zijn hondje jarig. Foppelien. En dat wordt groot gevierd.
0: Hoe kom je aan die naam Foppelien?
1: Ja, dat vind ik ook een aparte naam, moet ik zeggen. Maar goed.
0: Ja, maar Badahari is ook opgepakt, hè?
1: Badahari is opgepakt. Ik moet even kijken waar het nou precies ook weer stond. Want Badahari was opgepakt vanwege... ook
0: voor mij belediging of zo?
1: Belediging van een ambtenaar, zoiets zag ik voorbij komen.
0: Nou, oké, nou goed. Dat,
1: ik ga het even opzoeken voor je, wat, waar ook weer het stond. Was het niet bij de party? Ja, de party is altijd wel...
0: Nee, joh, dat is in het weekend, want daar hou ik lekker privé.
1: Ja, het kan ook in het privé zijn. Dat kan ook. Maar,
0: maakt niet uit, hij is gewoon opgepakt.
1: Hij is opgepakt en hij zit nu weer achter de...
0: Ja,
1: achter
0: en dat leuke... Vraagt ze even naar beneden, naar beneden, naar beneden. Want het leuke, net Maxima zwaait koning Willem-Alexander uit in Eindhoven.
1: Ja, ja. Je was op bezoek ergens in Eindhoven en stond de lookalike Maxima stond hem uit te zwaaien. Ja, dat is wel even schrikken natuurlijk voor hem. Als je dan de nep variant van zijn vrouw ziet. Ik ben ook benieuwd hoe, hoe zijn reactie was.
0: Ja, het ziet er trouwens wel ouder uit. Ik zou naar die foto kijken.
1: Ja, het is niet helemaal...
0: Niet helemaal 50 meer.
1: Nee. Ik vind, ja. Ik vind hem ook wel niet zijn best hoor, die foto.
0: Ah, dat valt wel mee.
1: Oh. Nou, en topbaas Frans Klein. Het lijkt een beetje op jou.
0: Ja, dat zei je net al.
1: Ja. Dan moet je hem even opzoeken op internet. Frans Klein en dan een foto van Erik van den Berg ernaast. Ja. Dan kan je het een beetje vergelijken. Maar die is weer in gesprek met DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. En hij krijgt een programma op SBS. Is vandaag bekendgemaakt.
0: Oh, wat leuk. Dus hij komt weer terug. Maar dat maakt niet uit.
1: En Bekaas van der Eerde is nog gescheiden.
0: Ja, oké. Okay, maakt niet uit.
1: Genoeg gebeurd.
0: We gaan in het volgende uur verder.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Weet je wat? We gaan in ieder geval even de geluidsvolume opdraaien. En dat doen we samen met Bars.
1: Ja.
0: Tot zo, pomp op de volume.
1: Ja, heel goed.

0: voor schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
5: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
4: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Dit is RTV 4.
16: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja. Dit is zo'n nummer. Met twee mama appelsapjes erin.
1: Ja. Ik wist het niet, maar ja, ik heb ze gehoord.
0: Ja. Oh jee, Agossi en weer Blowing Marijuana.
1: Ja, en ik heb ze echt gehoord.
0: Jawel, hè?
1: Ja. Ik moest even goed luisteren, maar als je goed luistert, hoor je hem echt, hoor.
0: Jawel. Ja, zeker. Hey, weet je waar het tijd voor is?
1: Nou.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, de muziekdobbel. We gaan naar de top 40, week 36, 1991. Want daar was ik met Astrid gebleven. En op nummer 6 hebben we Calling Elvis van de Dire Straits.
1: Op nummer 5, Winter in July van de Bomber Beats.
0: Bomb the Bass, de Bas.
1: Bomb the Bass, sorry. Ja,
0: ja, en Now That We Found Love, Heavy D and the Boys.
1: Nummer 3, Always There, Incognito, featuring
0: Jocelyn Brown.
1: Jocelyn Brown, ja.
0: Ja, en All For, you, for Love, Call Me Bad.
1: En op nummer 1, Everything I Do, Do It For You, Bryan Adams.
0: Nou, heb je voorkeur?
1: Ja, ik ken ze niet allemaal. Ja, Bryan Adams wel, maar goed. Ja, nee, ja, Dice is ook leuk. Nummer 1 of nummer 6?
0: Nummer 1 of nummer 6. Ik ga voor Winter in July van Bomb the Bass.
1: Oké.
0: Okay, nou, ga jij hem weggooien? Ik ga er achteraan rennen. Ik sta klaar. Gooi maar. Ja.
1: Ja! Oh! Oh! Ja! Oh. Ja, was het geworden?
0: Nou, ik ga hem even opzoeken. Nummer 1.
1: Oh.
0: Bryan Adams. Bryan Adams. Eens even kijken waar die is.
1: Everything I do it for you. Heeft 9 weken in de nummer 1 gestaan. Of in de top 40 gestaan. En de hoogste behaalde is nummer 1.
0: Even
1: kijken. 21 weken in top 40.
0: Oké.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, we gaan naar luisteren. De uitkomst van de muziekdobbel van vanavond is Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Ja, Everything I do it for you. Eigenlijk is het best wel een triest liedje.
1: Nou, het is, ik zei het ook tegen jou, het is een beetje alsof je liefdesverdriet hebt. Op de bank zit en het regent.
0: Of het is veel te warm en je zit alsnog in de ventilator met een zak chips.
1: Ja,
0: en of je staat op een deur te bonken.
1: Ja, of Jans te doen te bonken. Kan ook.
0: Ja. Eigenlijk best wel sneu.
1: Ja, heel treurig nummer.
0: Ja, maar goed, dat maakt niet uit.
1: Het is wel de winnaar van de muziekdobbel.
0: Ja, wacht even, Douwe, want voordat we weer wat anders gaan doen. Ik heb namelijk nog een doorgeefvraag.
1: Oh ja, die moeten we niet vergeten. Ja.
0: Even kijken hoor.
1: Ja, die heeft weer van de maandag, de hele maandag, ja. Heeft weer een vraag opgeschreven voor ons. Wat is deze keer de vraag?
0: Ja, en dan staat de doorgeefvraag Erik en Astrid of Jos. Maar Astrid is niet, dus Erik en Douwe.
1: Ja.
0: Je krijgt €250. Nou, dat is een mooi meter.
1: Dat is een mooi bedrag.
0: Ja, een mooie
1: vraag. Als ik dat ook een keer krijg, zo hier. Hè?
0: Maar je mag het alleen uitgeven aan iets nutteloos. Wat wordt het? Voor hem wordt het een enorm bord. Met erop niet aanraken en ergens neerzetten en kijken wat er gaat gebeuren.
1: Ja, nou ja, wat gaat er gebeuren? Iemand raakt het misschien wel aan. Ja.
0: Maar wat zou jij voor €250 nutteloos uitgeven?
1: Nutteloos? Goede vraag. Wat is nutteloos, hè?
0: Nou, ik weet het wel.
1: Nou?
0: Ik zou een robotgrasmaaier kopen, omdat ik geen gras heb.
1: Ja, nee, ik vind het
0: en kijk of de stenen mooi laag bij de grond blijven.
1: Ja, nou, een beetje grasvrij blijft, die stenen. Ja. Ja, dat is wel een goed idee.
0: En jij?
1: Ja, nou, dat zou ik dan... ik moet ook zeggen, ik kan een auto kopen, ik heb geen rijbewijs. Dat is ook een beetje... Maar ik heb een rijbewijs, dus dat heeft geen zin. Nou, misschien een boot. Ik heb geen bootvaarbewijs, geen vaarbewijs.
0: Hoeft maar... ook niet, ligt aan hoe groot je boot is.
1: Als ik een groot cruiseschip...
0: Dat is voor €250, vind ik dat wel een kopie.
1: Ja, misschien ergens. Toch nog. Die mensen van de boot af moeten. Maar goed, ja, ik kan mezelf dus niet besturen, want ik heb geen vaarbewijs.
0: Een
1: boot van €250 waar je vaarbewijs voor nodig hebt. Maar ja, als je geen vaarbewijs hebt, wordt het lastig.
0: Dan
1: lig je elke keer in de haven stil. Beetje leuk in de haven, ja.
0: Ja, ik zou gewoon videofilms kopen, terwijl ik geen televisie heb.
1: Oh ja, dat is ook handig. Dat vind ik ook wel een goed idee, ja. Ja. Ja, ik kan moeilijk. Ja, wat hebben we nog meer van nutteloos iets? Een radiostudio, maar terwijl ik helemaal geen idee heb van techniek.
0: Nou, wat dacht je van een elektrische fietspomp? Terwijl ik geen fiets heb.
1: Ja, is ook goed. Ja, dat is ook zoiets wat nutteloos is, hè?
0: Ja.
1: Ja, of een heel beveiligingsoortje, weet je wel. Zo'n portofoon ding. Terwijl je niet bij de beveiliging werkt, ja.
0: Ja, het zijn wel heel wat nutteloze dingen.
1: Ja, het is wel veel te bedenken erop.
0: Ja.
1: Een bord waar afblijven op staat zou ik er niet bedenken, maar...
0: Ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk bedacht. Wel goed bedacht.
1: Ik vind je grasmaaier ook heel leuk.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is goed bedacht.
0: Zo'n robotgrasmaaier.
1: Terwijl je geen gras hebt.
0: Ja.
1: Hoe is het mogelijk?
0: En dan kijken of de gras gaat groeien.
1: Ja.
0: Kijk, dat vind ik wel veel mooier.
1: Ja, misschien wel gras.
0: Weet je wat? Ze maakt me gewoon helemaal gek.
1: She drives me crazy.

0: Ja, heerlijk is dat, hè, de Fine Young Cannibals.
1: Ja, gewoon lekker. She drive me crazy.
0: Ja, precies. Dus, hey Douwe.
1: Jij gaat weer een topprestatie verrichten nu.
0: Ja, dat gaan we dus ook even doen. Dan moet ik even kijken, heb ik alles bij de hand? Ja, ja, ja. Nou,
1: jij bent er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar mee.
1: Start.
0: 2 minuten 40 de tijd heb ik. Want zaterdag 30 augustus natuurlijk, zaterdag 3 september, Oranjefeest in Nieuw-Leusen. Iedereen weet dat. Donderdag 3 september om 10 uur, boekstart voorleespret tot 0 tot 4 jaar in de bibliotheek De Moziek in Lemelenveld. Dat is om 10 uur 's ochtends. En dan moet ik even goed kijken, want op donderdag is ook gratis OV inloopspreekuur bij de bibliotheek om van 10 tot 11:30 in Ommen. Om van 7 tot kwart voor 8 het gesprek inloop voor gesprek met raadsleden in Trefkoelen Plus in Dalfsen. Om 8 uur bewonersavond van het gas af in 2050 bij zaal Rijmink in Lemelenveld. Vrijdag van 2 tot 4 schoolmiddag in MFC het Trefpunt in Balkbrug. Ja, dan gaan we door naar de zaterdag om 2 uur 's middags jubileumconcert 25 jaar. Chanticoor, de stuwzangers in de feesttent op de Tip in Vilsteren. Van 2 tot 4:30 workshop olieverf schilderen door Freek Wijs in de racekamer in Balkbrug. Om 3 uur loopfestijn Dallas in het centrum van Dallassen. Van 3 tot 9 jubileumfeest tennisvereniging Lemelenveld. Om 19:30 s'avonds orgelconcert Luc Schuurman in de Grote Kerk in Dallassen. Dat is, ja, dat is de zaterdag. En heb, oh, ik heb nog veel meer. In Ommen in het Sint-Brigitta-kerk om 19:30. Oud-Leusen, officiële opening Peter en Jansbank. Kruising Dommelendijk, Haverland. Om 3 uur in Vilsen natuurlijk het jubileumconcert. Dan gaan we naar de zondag van 14:30 tot 5:00. Extra opening Museum Paldolf in Nieuw-Leusen. En dan gaan wij naar de maandag om 20:00 s'avonds. Klaas Jansen over waterschap bij Natuurbeschermingsvereniging. Gebouw De Streekvliegers in Staphorst. En op dinsdag hebben wij Walk into the Life tijdens een week van de suicide preventie. Start in de trefkoeler om 6:20. Van, ja, oh, 6:20. Wat wat raar. Lezing Dallassen straatnamen, historische kring Dallassen. De Westermolen om 8:00 Zwolle. Is de Secoba cultuurwandeling door Zwolle. Start Zwolle Balletjeshuis. Grote Kerkplein 13 om 10 uur. Ik ben... Ja, geheugenspreekuur dinsdag. Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leusen. Om 19:30 nieuw de raadscommissie Paul te landen en de Bakslaan. In raad zal Dallassen aansluiten. De raadsvergadering om 8:00 s'avonds. De Jan Bredewolde over streek en de straatnamen in de Westermolen.
1: Ha, precies. Wauw. Hoe dat je elke keer, hè?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Wauw.
0: Maar goed. Helaas treft ons het slechte nieuws vorige week.
1: Ja, ja, ja.
0: De moeder, vind ik, van de country en van alle andere zangers en zangeressen.
1: Ja, en dan hebben we het over Dolly Parton. Ja.
0: Dolly Parton, die is van ons heen gegaan.
1: Ja, helaas.
0: Zij bracht zulke mooie muziek voort.
1: Zeker. En ook deze, ja.
0: Ook deze. Ja. Jolene.
1: Het is toch wel...
0: Maar gelukkig, haar muzikale invloeden blijft bestaan.
1: Ja.
0: Dankzij haar petekind.
1: Gelukkig.
0: Miley Cyrus.
1: Ja, ook gelukkig. Is het een petekind van haar, hè?
0: Ja, is petekind. Ze is petekind. Ja.
1: Oh, wauw.
0: Wist je dat niet? Ze hebben ook samen opgetreden. En ze hebben ook samen een duet gedaan van Jolene.
1: Oh, dat is toch wel gaaf.
0: Dus, maar we gaan eerst luisteren naar Jolene. Dolly Parton.

0: Oh!
1: Oh, stop de band. Oh, ho nou.
0: Oh.
1: We gaan in één keer door, dacht de computer.
0: Zo. Is even terug, alles zitten.
1: Nee, even niet. Even terugspoelen.
0: Even kijken, hoe doen we dat eigenlijk? Zo niet. Nou, ik kan alles weer door de war, joh.
1: Oh jee. Dan ga ik het hele systeem in de war.
0: Weet je wat? Ik ga hem gewoon laten gewoon draaien.
1: Nou. Ja.
0: Laat gewoon een Queen doorgaan.
1: Ja. Take it away, Freddy.
0: We breken er gewoon even uit.

0: Ja, dan komt het einde, hè? Breakthrough Queen.
1: Ja, dat is toch wel mooi, hè?
0: Breakthrough Heerlijk. Queen,
1: ja.
0: Fredje, onze Fredje.
1: Ja, ze kon je hem ook noemen, ja, Fredje.
0: Ja. Fredje van Doek.
1: Heb je nog een nieuwtje uit de krant?
0: Ja. Want...
1: Fredje van Doek.
0: Dat doen we denken aan het liedje van de serie Flipper. Daar heb je Flipper. Flipper. Wat een dolfijn. Nee, wacht. Ja. Goed. Een jeugdsentiment. Eens kijken naar hoe jong ik ben. Maar goed, daarover gesproken.
1: Ik heb het even in mijn hoofd nummer. Ja.
0: Officiële start van de verbouwing van de oude Rozengaarde. Een belangrijke stap naar toekomst. Bestendig wonen namelijk in Dalfsen. We samen met eigenaar Havion aannemer Draaisma en wethouder Schuurman vierde Rozengaarde deze bijzondere mijlpaal die de weg vrijmaakt voor het toekomstbestendig wonen voor oudere mensen in de gemeente Dalfsen. De officiële start werd gemarkeerd tijdens een bijeenkomst waar bewoners, medewerkers en projectpartners samenkwamen. Een speciaal moment was weggelegd voor mevrouw Nieuwland die namens de betrokken bewoners haar handtekening zette voor de officiële start zijn. Daarmee werd direct zichtbaar waar het project om draait. Het creëren van een fijne, toekomstige, gerichte woonomgeving. Dat is de stof daar dan. Creëren van een fijn, toekomstige woonomgeving waarin bewoners centraal staan. Aansluitend verricht de bestuurder Margot Sijp de symbolische eerste slag met de sloophamer waarmee de volgende fase van de vernieuwing officieel van start is gegaan. De herontwikkeling van het voormalige verpleeghuis maakt onderdeel uit van de bredere toekomstvisie voor het wonen en

0: Is wat ik begreep, hoor, maar wederhelft die doet ook zorgen dat het is wel dankbaar.
1: Zeker, het is heel dankbaar werk. Ja. Het is echt wel pittig, ook mentaal.
0: Ja.
1: Voor maar je, het is wel heel mooi werk. Ja.
0: Nou, hè?
1: Iets vergeten, het gebeurt dus allemaal wel eens, hè, dat je iets vergeet.
0: Ja, wie ben je?
1: Ik ben Douwe, hallo, ja. Je collega.
0: Oh ja, die.
1: Ja, die. Mijn andere wederhelft is er even niet, meneer Dikke Punter, maar die komt wel een keer weer. Het kan ook zijn dat het vergeetachtigheid kan zijn van een dementie. Of het gevolg is van een andere hersenaandoening. Vergeetachtigheid brengt hierdoor vaak onzekerheid, angst. Maar goed, vooral als ouderen kan je er wat aan doen. Je kan namelijk op dinsdag 8 september, elke tweede dinsdag van de maand, tussen 11 en 12, het geheugenspreekuur komen bij Cultuurhuis De Speel in Nieuw-Leuzen. Dat is de case manager van dementie, is aanwezig. En die denkt daar graag met je mee. Komt dinsdag nou niet goed uit, hè, dat kan.
0: Ja.
1: Dan kun je lekker naar de Trefkoeler Plus in Dalfsen, elke derde woensdag van de maand, ook tussen 11 en 12. Daarnaast is er in de bibliotheek van Nieuw-Leuzen ook een geheugenpunt, waar je folders en boeken vindt over het onderwerp. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken. Als je niet vergeet, hè? Dat je erheen moet.
0: Nee. Maar goed, maar daar heb je een agenda voor. Ik heb tegenwoordig op je telefoon met prachtige
1: apps tegenwoordig allemaal.
0: Nummertjes, wat is het? Ringtoontjes.
1: Ja, nee, tegenwoordig heb je overal pingetjes voor. Doekjes en vet.
0: Doekjes en vet?
1: Ja, mogen dus niet door het toilet. Er worden veel vochtige doekjes, tissues en andere niet of minder afbreekbare toiletdoekjes gebruikt. Deze doekjes worden vaak na het gebruik bij het toilet via het toilet weggegooid om gevoelsmatig dichtbij water te staan. Binnen onze gemeente zijn de gevolgen van hiervan merkbaar. Vastlopende pompen, gemalen, uitvallen van de drukrioleringssystemen en extra belasting van de rioolzuivering. Nou ja, goed, bijna wekelijks moet de gemeente in actie komen om dit te ontstoppen. Want doekjes horen er niet in, condoompjes kom je er tegen, zie ik. Frituurvet, alles wat dus niet afbreekbaar is. Wordt erin gemieterd.
0: Maar waarom? Het is dan niet te geloven. Wie gooit er nou frituurvet in het riool?
1: Ja, dat zijn mensen die dat dus doen. Je kan dus je frituurvet en je chemische spullen ook kwijt bij het KCA. Dus verschillende supermarkten waar je het naartoe kan brengen. Ja. In speciale gele containers.
0: Ja,
1: doe het dan daarin.
0: Of neem een luchtfrituur.
1: Dat kan ook. Die heb ik ook.
0: Ja, ik heb ze allebei.
1: Ik vind het echt fijn, een luchtfrituur.
0: Ja.
1: Ik heb helaas weer een kip in gemaakt.
0: Als iedereen denkt, een luchtfrituur, ja, een airfryer.
1: Ja, he? Ook wel een luchtfrituur.
0: Ja.
1: Die hebben wij hier ook in de studio trouwens. In de keuken staan een luchtfrituur.
0: Ja, dat is mooi.
1: We hebben alleen geen bittergarnituur. Dat is jammer. Maar goed. Gooi niet je condooms, je zeepapier, je afbreekbare doekjes zomaar in het toilet.
0: Nee, dat zal ik ook niet doen.
1: Wat heb je nog voor leuke muziek klaarstaan?
0: Ja, ik heb iets leuks. Ik denk niet dat jij iets kent. Lisa en de Cult Jam.
1: Nee.
0: Ken je het nummer überhaupt? Little Jackie Wanna Be a Star.
1: Misschien als ik het nummer hoor. Want op het eerste moment zegt me niks.
0: Nee, het is eigenlijk bijna kind eenvoudig.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja? Het is een dikke hit geweest, hè?
1: Little Jackie Wants to Be a Star.
0: Ja, dat valt zelf in de grein van Jumping in My Shirt. Dat is ook zo'n nummer.
1: Oh, zo'n nummer. Oh.
0: Dat zijn dikke hits in die tijd geweest.
1: Ja?
0: Ja, echt. Ik weet ervan.
1: Ja, het is jouw tijd geweest.
0: Zie. 89.
1: Toen was jij nog jong en...
0: Ja, was ik nog jong en vitaal.
1: Precies.
0: Maar goed, laten we er gewoon naar luisteren. Lisa en de Cult Jam. Little Jackie Wanna Be a Star.

0: Heerlijk nummer, Crucified Army of Lovers hier op RTV 4.
1: Ik vind vooral dat orgeltje in het begin.
0: Ja, mooi hè?
1: Vind ik wel leuk, ja.
0: Ja, heerlijk. Hey, ik heb even een paar omdenkers voor je.
1: Oh.
0: Dat is wel leuk. Even om bij te zijn hè. Als je er doorheen zit, hoef je niet op te geven. Even stoppen en rusten is namelijk ook doorgaan.
1: Ik moet even aan denken, wordt je al gezet.
0: Ja.
1: Nu je zegt, word ik meteen aan denken gezet.
0: Ja, ik denk ook. Hè. Beginnen is makkelijk, maar echt iets afmaken is echt moeilijk.
1: Ja, ja. En hoe vaak maak je echt iets af, hè? Ja.
0: Nee, je maakt eigenlijk nooit mee. Nee, want bijvoorbeeld deze ook. Even kijken. De grootste afstand is vaak de afstand tussen het hart en het hoofd.
1: Huh. Wauw. Je zit me aan het denken, Erik. Voor de woensdagavond om 8:50. Nou.
0: Nou, ik doe er nog eentje. Daar komt hij, hè?
1: Ja?
0: En daarna gaan we even een lolletje doen.
1: Ah, ja. Ik was in de lollies.
0: Ja? Oké, daar komt hij, hè? Je komt vele obstakels tegen in je leven. Zorg dat jij er niet één van bent.

0: Ja, en singing Lali Lali.
1: Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van Lali Lali.
0: Mag ik jou hartelijk danken?
1: Nou, ik vond het hartstikke gezellig.
0: Echt?
1: Ja.
0: Super. Dankjewel. Ik hoop je binnenkort weer een keer te spreken.
1: Nou, ja, wie weet.
0: Volgende week ben ik er weer met Astrid.
1: Laatste week voor jou, denk ik, of niet?
0: Nee, nog niet. Nog niet. Nog heel even door. En volgende weekend, de 12e, proef Dalfsen.
1: Oh ja, dat moet ik ook eens doen, volgens mij.
0: Ja, jij staat ook op het lijstje.
1: Ja, hè?
0: Iedereen,
1: ik ga niet meer zoveel doen met dingen.
0: Iedereen bedankt en tot volgende week.
1: Nou, dag hoor. Tot ziens, houdoe.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De top 10.

0: Level 42 en Grand Theft.
1: Je hoort hier de top 10 en de top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Ja, zo. Weer een mooie mix in deze top 10 deze week. We hebben een echte dansvloervullers. Een paar heerlijke meezingers. Natuurlijk de nodige ballads die je recht in je hart raken. En of je nou houdt van funky grooves of stevige gitaar of een flinke doos nostalgie, er zit deze week voor ieder wat wils tussen. En dan de landen achter de nummers in de top 10. We hebben deze week een mooie mix. We gaan van koude fjorden in het noorden naar het zonnige zuiden van Europa. Een land met kilometers lange stranden, een indrukwekkende muziekcultuur en de geboorteplaats van een wereldberoemde rockband. Ja, dat levert ons een van de grootste hits deze week. Ondertussen brengen we dan een paar Scandinavische creatievelingen ons de meest gedurfde outfits en een onmiskenbare sound. Ook een Europees land dat bekend staat om zijn polderlandschappen en directheid. Nou, waar zal dat van zijn, hè? Draagt een vrolijk meezingnummertje bij in deze lijst. Nou, en laten we dan ook de grootmacht aan de andere kant van de oceaan niet vergeten, waar zowel ballads en groovy beats vandaan komen. Even een overzichtje van deze week met de stijgers, dalers en stabiele hits. Nou ja, we hebben vandaag 5 stijgers, 4 dalers en helaas niemand die precies op dezelfde plek is gebleven. De grootste stijger, ja, dat is de nummer 7, die een sprong van 9e plaats maakt. En de langstzittende track, dat is de nummer 8. En dat hoor je al heel snel. Het staat al maar liefst 10 weken in deze lijst.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar
0: 1991.
1: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
0: Ja, de alarmschijf van toen. Het nummer is gezakt van 11 naar nummertje 20. Maar met haar unieke stem, tijdloze hits natuurlijk, echt een blijvertje. Zelfs na 7 weken in de lijst. Ik heb het over Char en Love and Understanding.

0: Soundschrijf van deze week. Sure en Love and Understanding. Ja. Gezakt van 11 naar nummertje 20. De alarmschijf van 18 september 1991. Ja mensen, dat is alweer een tijdje terug hoor. Goed, we gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd wat in deze lijst allemaal staat hoor. De top 10. Here we go. Ja, en deze track op nummertje 10 is van 10 naar gezakt van 6 naar 10. En staat al 6 weken in de lijst. Ja, ik heb het over de Bump the Bass. En dit is Winter in July.
1: Dit is de top 10.
2: Gezellig, even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.

Sedan en It Happened 25 Years Ago. Ja, deze gouden ouwe is omhoog geschoten van 12 naar nummertje 9. En staat nu al 4 weken in de lijst. Dan, helaas gezakt van 5 naar 8. Op nummertje 8, Heavy D and The Boys.

Jeffy D and the Boys. Now that we found love. Deze klassieker is helaas gezakt van nummertje 5 naar 8. Maar staat wel 10 weken in de lijst. En de nummer is een iconische samenwerking met de legendarische producer Teddy Riel. Ja, een echte knaller voor de dansvloer in de jaren 90. En daar is ook de lijst dat we aan het wegdraaien zijn. Van 18 september 1991. Op nummertje 9 kwamen BZN tegen met It Happened 25 Years Ago. Ja, dit nummer gaat eigenlijk over hun eigen jubileumalbum. De band vierde toen al een kwart eeuw aan hits en succes. Ja, dat is op nummertje 9 beland. Dan deze, dit is Watersprong. Deze heeft ook een behoorlijke vaart gemaakt in de lijst. Van 16 naar nummertje 7. 3 weken in de lijst voor Army of Lovers. This is Crucified.

0: Dit is een tijdje geleden, zeg. Manneke Keurspoort. En lekker op de trekken. Ja, ze hadden nog wel een hit gehad. En dat is mooi, man. Ja, misschien komt dat nog wel een keer voorbij in deze top 10. Hij is in ieder geval in deze lijst wel gesport. Dus wie weet, hè. Manneke Keurspoort, heerlijk. Hey, we zijn op het helft van het lijstje alweer. Ik ga even een overzicht geven van wat we allemaal al gedraaid hebben. Winter in July. Nou, laten we er nog niet aan denken. Met Bump the Bass is op nummertje 10 gespot. It Happened 25 Years Ago van BZN op nummertje 9. En Heavy D and the Boys staan Now That We Found Love op nummertje 8. Army of Lovers en Crucified. Wat een sprong hebben ze gemaakt van 16 naar nummertje 7. Mannenkoor Karlsboer, je hoorde ze net met lekker op de trekken, jawel. Een Nederlandstalige hit in de top 10. Gestegen van 8 naar 6 en alweer 4 weken in de lijst. Heerlijk. En ja, we gaan natuurlijk de volgende 5 ook voor je draaien. Dus we zijn onderweg naar de nummer 1 van 18 september 1991 alweer. Ja. Maar helaas, dit nummertje van nummertje 5 is van 4 naar 5 gezakt. Dat kunnen ze nog wel hebben. Staat 8 weken in de lijst. Ik heb het over Gisley Brown en Incognito. En Always There.
1: Marco Hoekman. Marco Hoekman.
2: Gezellig, even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
2: In de

Prince is terug, hè? Ja. Prince and the New Power Generation. Ja, deze track is gestegen van 7 naar 4. En staat al 4 weken in de lijst. Get Off is een van zijn meest funky en sensuele nummers. Ja, zoals alleen Prince dat kan brengen natuurlijk. Goed, dan staan we aan de vooravond van de top 3. Alweer van 18 september 1991. De top 3 gaan we nu voor je draaien. En dit, de nummer 3, was de boyband van begin jaren 90. En heeft dit nummer een echte zomerklassieker afgeleverd. Ja. Op nummertje 3, dit is Color My Bed, All For Love.

Dire Straits en Calling Elvis. Ja, van 3 naar 2 gestegen en inmiddels 4 weken in de lijst. En wist je dat Mark Knopfler, de frontman van de Dire Straits, een enorme Elvis-fan is? Ja, dit nummer is een knipoog naar de King of Rock'n'Roll. De nummer 2 van 18 september 1991. We gaan over nog een klein overzichtje geven van wat we hebben gedraaid. Op nummertje 5. Oh, heerlijk was dat, hè? Een soulvolle groove van Incognito en Jason Brown en Always There. Prince en The New Power Generation en Get Off stond op nummertje 4. En Call My Bad. Ja, dat was de boyband van begin jaren 90 met All For Love. En The Dire Straits met Calling Elvis op nummertje 2. En wederom op de eerste plek en terecht. Dit nummer werd een wereldwijde hit dankzij de soundtrack van de film Robin Hood, The Prince of Thieves. Ja, met deze ballad heeft Bryan Adams een van de langslopende nummer 1 hits ooit gescoord. Dit is Everything I Do It For You.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
3: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
5: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
3: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een negendarter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Het is na 2 Britten de derde vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klaassen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Show.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Dit is RTV 4.
10: De avond van RTV 4.

0: Twee. Vier.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang. Maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: Weer. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
5: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.